0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In das letzte Programm schlägt Prediger Rema auf mit dem Hebräerbrief und dem Neuen Testament. Und von der fängt er an mit Hosea im Alten Testament. Und von der wird er hauptsächlich die Einleitung haben für das Buch. Ich glaube, die nun war der Ein, eingeschaut zu bleiben in das Programm, um zu sein, wo Gott den Prophet Hosea reinmachen wird, um je in Israel zu prophezeien, wo er mit Erntwort verhandeln wird in ihrer Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Wir wollen von dort mit der Old Testament Buch Hosea anfangen. Von Hosea bei dem Eng von der Old Testament sind dort 12 prophetische Bücher. Diese Bücher sind kleiner als die anderen prophetische Bücher sind, aber die sind gerade so wichtig. Diese Bücher reden von Propheten, die Gott geraubt hat, eine sehr wichtige Arbeit zu tun. In eine sehr schwere und dunkle Zeit an der Israel-Nation ihre Geschichte. Die Propheten wären gewöhnliche Männer, die gottesfürchtig wären, den Gott nur sein Volk mit einer Botschaft schicken deed. Den wird nicht einmal gut behandelt, weil die Menschen wären von Gott und seine Gebote weichgegangen. Sie wären nicht sehr willig, nur die Propheten zu hören. So dort wie besser verstehen können, wann er Hosea seine Botschaft nach Israel bracht, will ich die Geschichte von dort Volk Israel weiter beticken. Gott hat über ihm geraubt und hat ihm nur dort keine an Land gebracht. Dit wird dort Land, das er Abraham und seine Nachkommen versprechen deed. Abraham hat einen Sohn Isaac, und Isaac hat 2 Sohns, Esau und Jakob. Jakob hat 12 Sohns, die de 12 Stämme Israel genannt wurden. Die Israeliten wohnten in Ägypten für eine lange Zeit. Und dann raubt Gott Moses, dass er dort Volk nur ihr Land bringen soll. Wie dort Volk stecksinnig und angehorsam wir, mussten sie 40 Jahre in der Wildnis rumwandern. Als die Jahre vorbei wären, starb Moses, en Jozua werd als leider ingesteld. Hij bracht de Israëlieten in ihr land in. Dan hadden ze rechten, die tot de tijden ingesteld werden, dat volk van vriend te raden. De mensen worden aanrecht doen en worden andere jetten dienen, en dan wordt God een vriend en een schekken aan te trubbelen, en dan worden ze God aanroepen en God wordt aan genedig zijn en aanwaarden en rechten schekken. Dit is hoe dat voor honderden jaren weer. Schließlich zeiden die Menschen zu Samuel, dass sie nun ein König wollen haben. Samuel wird der letzte Richter und er wird auch der erste Prophet, mangt die Israeliten. Der erste König wird Saul, der über die 12 Stämme Israel regiert. Am Anfang wird er ein guter König, aber Lotte jink er gegen dem Herr sein Wort. Dort wird der nächste König über alle Stämme, er wird ein König, dem Gott leef houdt. Wann er auch mehrere Dinge deed, die Gott nicht gefallen deed, doch wie er ein König, an wem Gott gefallen hat, wie sein Hort reicht wir. Gott erwählt doof, dass derch arm, wird ein König in ihn gebracht worden, dem sein Königreich niemals ein Eng wird haben. Doof sein no kommen, nur das Fleisch no, als der Herr Jesus. Doof sein Sohn Salomo, wie der nächste König, und auch der letzte, der über alle Stämme regieren wird. Diese 3 Königs regierten so wie 120 Jahre. Da werden einige Propheten in dieser Zeit, aber die meiste wurden Lothar nur das Volk geschickt. Als Salomo sein Sohn König gemacht wird, wird der König recht auseinandergeraten. Eine Ursache wird, dass Salomo hat sich zuletzt zu Aufgottesdienst angegeben. Also werden da nur 2 Königreichs, mag die Israeliten. Ein Königreich wird von 10 Stämmen abgemacht. Sie hatte Samaria als ihre Hauptstadt. Den wird den Namen Israel gegeben. Diese 10 Stämmen hatten sehr viele Königs, aber da war nicht einer von denen, die Gott noch folgen deed. Sie wären alle Königs, die Aufgottesdiener wären und das Volk in Aufgottesdienst leiden deden. Da wären manch diese Menschen Söhne, die Gott fürchten deden und am anbeten deden. Zij bleven als een Königreich im Land, so wie 200 Jahre. Dan worden zij als gevangenen nadat Assyrië land genomen en daar verstreed. Hosea zijn dienst weerde deze mensen dicht bij dat eng van het Koninkrijk. Hij zag hoe zij vernicht worden en naar een vreemd land genomen worden. De andere twee stammen hadden Jeruzalem als ihre Hauptstad. Zij worden de nomen Juda gegeven. Al die Koninkrijk die over dat Koninkrijk Juda regeerde, weerde door zijn nakomen. Daar weerde mank den de goede Koninkrijk weerde, en de mensen trek door den Gottesdienst aandacht brachten. De Koninkrijk bleef ze bij 140 jaar langer in land, dat heet als Israël. Obwijl zoveel zich van God weggedreht houden, worden ze schließlich als gevangenen naar dat land Babylon genomen. De tempel in de stad Jeruzalem worden vernicht, en God wordt zijn volk in de toekomst worden bezeken, en er wordt een tijd komen, waar alle 12 stammen taub worden komen. Ze worden één Koninkrijk zijn, en de Heer Jezus wordt als Koning even aan regeren. Während de tijd dat door twee Koninkrijks waren, schenkt God aan veel profeten. Deze profeten brachten aan God zijn boodschap een warning. Wanneer zij in haar ongehoorzaamheid en of Gods dienst aanhouden worden, dan wordt God aan rechten en naar een vreemd land nemen. Hosea weer een van de profeten. God schenkt aan naar dat Israël Koninkrijk. Hij weer de laatste profeet die naar de 10 stammen geschenkt wordt. Hosea weer een profeet te dezelfde tijd als Amos, Micha en Jesaja. Micha en Jesaja weer de profeten die God naar dat Juda Koninkrijk geschenkt had. En Amos arbeid in datzelfde Koninkrijk als Hosea. Wie weten dat dat Israël Koninkrijk niet weggegonnen weer van God. De eerste Koning had twee goldene tjalven gemaakt en had den in noorden en in zuiden van zijn Koninkrijk opgesteld. Hij zei dan dat deze tjalven de jetten waren die dat volk uit Egypte gebracht hadden. Later bracht Ahab ook de Baal aandacht in. Als ze zeiden naar dat volk kwam, hadden ze al veel jaren ihre jetten aangebeten. Hij had een zeer zware opgave gekregen. We kunnen hem met Jeremia vergelijken. Jeremia weer God zijn profeet om eng van dat Juda Koninkrijk als dat volk naar Babylon genomen wordt. Hosea weer God zijn profeet om eng van dat Israël Koninkrijk als hij naar Assyrië genomen worden. Jeremia en Hosea worden beide zeer vervolgd. En die mensen hoorden niet en je leefde aan niet. Dat God aan als een nation rechter wordt. Zond kan ook met onze tijd verlicht worden. Daar zijn veel mensen nu die de waarheid niet horen willen. Dit is zo in ieder geslacht geweest. Dat schijnt aber zo dat er veel meer in onze tijd zijn als er verheer werden. Door zoveel valse leer. De apostel Paulus schreef dit in 2 Timotheus 4, de eerste 4 vers, en zegt, ik vermoon die eerenslijk ver God en Christus Jezus, dit is nu tot Timotheus, die de levende en dodes rechter wordt, die zien komen en zien rijk, preach dat woord, zie reden, of de rechte tijd of de aanrechte tijd, wies aan waar ze schuldig zijn, stroof voor nedig, vermoon met al het geduld en onrechte, dan door wordt een tijd komen waar ze niet worden willen je zonde leer aannemen, maar na ihre eigen last worden ze zich leren toproepen die ihre uren tjittelen worden. Aan de ene hand worden ze ihre uren van de waarheid wegdraaien, aan de andere hand worden ze zich wegdraaien, no fobelen. De waarheid moet je predigt, zodat mensen kunnen zelig worden. Predigers zijn verantwoordelijk tot God, niet tot mensen. Maar daar zijn predigers die zo'n predigen wat mensen hier willen. Hosea weer niet een van zo'n. We zullen God ook danken voor zo'n predikers en missionaren die God nu dienen en niet bloos reden wat mensen hier willen. De hele grond voor dit Hosea-boek is een treurige geschicht, een geschicht van een gebroken heim. Wat Hosea met zijn vrouw ervoren deed, is de hele grond van zijn boodschap tot het volk Israël. God brukt deze verhältnis en Hosea zijn leven, zodat Hosea velen kon hoe God wij in zijn volk velen deed. De familie is de grondlag van dat leven maken valt in deze wereld. Wanneer dat waargenomen wordt, oder in den grond geklinkt wordt, dan kan zo'n valt niet lang zittelijk en geestelijk gezond blijven. We leven nu in de tijd waar de familie uiteen gereden wordt. Mannen verloten de familie oder behandelen aan in een slechte weg. Vroeger zal zich te allerhand hand gegeven en vorken geven ze zich te andere mannen en tjingen worden hanen hergeschoven. Veel mannen en vroeger willen bloos een goede tijd hebben, zonder dat ze voor tjingen verantwoordelijk zijn. Ze hebben zich te allerhand vergenieren hand gegeven. God zij dank dat er nog zonen zijn die te ere families trouw zijn. Mocht God zonen vermeren. Je mannen die mijn stem heren, leert wat dat meent jene vroeger zo leef te ha, als Jezus Christus in je gemeente leef haft, en zichzelf voor haar hand gegeven haft. Je vroeger die mijn stem heren, leert wat dat meent jene man ongedoen te zijn zo als ton her. Je kinder die mijn stem heren, leert wat dat meent jene elder gehoorzaam te zijn, zoals tom her. Alle, het leef een van de andere. Ziet een van de andere ongedoen. Bid een van de andere en leest God zijn woord toop. Vergeeft een van de andere zoals Christus junt vergeeft haft en boet junt hem her op. Dat heim heeft een zeer wichtige steden aan de wereld. God heeft dat heim met gewisse dingen beschutst en eind is de bevriede toestand. Dat is nu niet immer zo en doorwegen, hebben we zoveel families die uiteen gereden zijn.

In Matthäus 19, 5. bis 6. Vers steht dit geschreven. En hij, dat heet Jezus, zeed, daarom wordt een man zijn vader en moeder verloten, en wordt zich aan zijn vrouw houden. En die twee worden één vlees zijn. Als er zijn ze nu niet meer twee, maar één vlees. Daarom, wat God toepjebong heeft, laat geen mens uit een neen scheiden. In Efeze 5, 31 bij 33 lezen we dit. Daarom wordt een man zijn vader en moeder verloten, en wordt zijn vrouw aanhangen, en die twee worden één vlees zijn. Dit is een grote geheimnis, over ik reed van Christus en van de gemeente. Allemaal laten jeder zijn ene vrouw zo leef haar als zichzelf, en die vrouw zal haar man hoog achten. Wils God zoveel van die familie te zeggen heeft, waar we beter verstaan kunnen hoe God zo bezorgd weer wij in zijn volk, en waarom hij Hosea no aanschakken deed. God wil Hosea als een voorbeeld brukken. Hij zei te hem dat hij zich een hoer vrije zal. En gewoonlijk worden een hoer in Israël gesteinigd worden. Hoe dat met deze vrouw en Hosea weer, wordt ons niet gezegd. We kunnen ons denken dat dit wat zeer schwaarzinnig was voor Hosea. Dat kan zijn dat wils God aan dit gezegd had, neem Hosea de gomer, die hoer, als zijn vrouw, en er steht dat hij haar naar de leider bracht. Daardoor kon hij haar van den dood raden. Alles wat hier passiert, wordt ons niet verteld, aber we kunnen ons denken dat er allerhand pluderie en de stad ramgonen wordt. Waarom wordt God zoon van een profeet vaderen? Als God Hosea zei dat hij Gomer als zijn vrouw nemen zal, zei hij ook in den tweede vers van het eerste kapitel, dan dat land, dat heet Israël, heeft zich tot jeestelijke hoererie aangegeeft. Also zal Hosea zijn bevriede toestand een beeld zijn van de jeestelijke verwantschap tussen God en de Israëlieten. En er steht dat ze God en waarheid aanbidden deden, hadden ze zich tot afgodsdienst aangegeeft. Dat weer jeestelijke hoererie. Hosea weer een beeld van God en Gomer weer een beeld van Israël. De mensen wisten kracht weer Gomer weer. En ook weer Hosea weer. Dat is zeer mogelijk dat Hosea zijn ervaring met Gomer en zijn predje brukken deed. Dan wordt hij de mensen wezen dat Jeroz zo als Gomer to arm aan true weer, zo weer zij to God aan true je was. En we denken dat van Hosea zoveel leef to Gomer wezen deed, dat hij haar van dood raden deed, dat zij dan gescheid wordt zijn. Aber we zijn nog niet dicht met deze geschicht, oh nee. En dat wist immer waar de trig en hoe de Israëlieten zich behandeld hadden. Drie kinderen waren te Gomer en Hosea geboren, twee jongens en één meisje. De eerste jong werd Jezreel genaamd. En dat meent God wordt verstreien en raag even. Dat tweede kind weer een meisje die Lo-Ruhama genaamd wordt. En dat meent ze heeft geen metlied gekregen. Daarmee ziet God dat hij niet meer erbormen en metlied voor dat Israël Koninkrijk wordt hebben. Dat derde kind, een zoon, wordt Lo-Ami genaamd. Dat meent niet mijn volk. Daardoor ziet God dat hij Israël niet meer onerkennen wordt. Door de namens dat God deze kinderen geeft, bracht hij dat volk Israël een zeer wichtige noorrecht. Over de geschichte nog wieder. Nadem dat Hosea Gomer leef gewezen had, wie ze dacht niet tevreden. Ze ging van Hosea en ere kinder weg en ging terug naar haar leven als een hoer. Schließlich verkauft ze zichzelf als een schloof en een hoerenhuis. Dan zei de Heer tot Hosea dat hij zijn vrouw terugkepen zal en haar een huis nemen. Dat weer ook een beeld van hoe God en de toekomst met zijn volk handelen wordt. Dat schijnt zo dat nadem dat Hosea Gomer teruggekauft had, dat ze tevreden gesteld weer en van ere hoererie geheeld weer. We weten van de schrift dat God een plan heeft voor Israël. Hij moest een strofe wil ze ongehoorzaam weer gewaast. Ze waren voor 70 jaar uit het land geschikt en aan de wereld verstreid. God had aan als zijn volk er wild en ze waren zijn volk blijven.
door weer gewisse bedingingen, want ze in haar land blijven willen. Ze hadden die niet geholen en daarheen moesten ze voor 70 jaar van haar land wegblijven. En je thema trägen belang niet alle. In de toekomst over worden alle 12 stammen toepgezammeld worden en worden in haar land in vrede leven. God maakt dit ook klaar in dit Hosea-boek. Daar zijn zo'n mensen die ons vertellen willen dat alle mensen God zijn tjinger zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt, vriend. Wanneer Israël ook God zijn volk genaamd worden, dan hadden ze God verloten en weer een antru gewaast, toam, Jerozo os Gomer, to Hosea weer gewaast. Wer kan nu dan in Gottes kind genaamd worden? Na in Johannes 1, 12 en 13 staat dit geschreven. Over al die arm aannemen, dat heet Jezus Christus aannemen, geeft hij dat reich God zijn tjinger te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, en ook niet uit een man zijn willen, over van God geboren zijn. Zonen die dem Heer Jezus aannemen, hadden het eeuwig leven, en worden niet in je recht komen. Dat Hosea-boek wist ons dat Israël een volk weer, die God zijn leven zo tjande als geen ander volk jemals had. Ze wisten van zijn radung, zijn zeligheid, zijn schutz, zijn vergevenis, zijn openbaring, zijn leef, en dat hij immer trouw wie je was. Dag draait Israël zich naar stammen jette, en geeft zich hand tot den en aandacht. Is dat niet een grote zin, en de raadste aandacht wordt het? Dag wordt God Israël niet gans aan zich schmieten. Hier zijn drie vers die dat bewijzen. In Hosea 4, dat 17e vers, staat dit geschreven. Ephraim is met afjette gebongen, lood aan toch. Ephraim is een andere naam dat voor Israël gebruikt is. We hebben gezien hoe Israël immer waarde terug naar afgatsdienst gonen wordt. God zijn antwoord to eerst weer, lood aan toch. Maar dan zei we God zijn leven en erwarmen in het volgende vers, Hosea 11, de kapitel, de 8e vers, waar God zegt, hoe kan ik die opgeven, Ephraim? Hoe kan ik die even geven, Israël? Hoe kan ik die zo als adem maken? Hoe kan ik die als ze boom behandelen? Mijn hart draait zich even in mij. Mijn medelijd is beweegd. God wordt door te zien dat Israël niet wordt verloren gone. Daarbij zegt God Hosea dat hij Gomer van Sklaverie tjepen zal in Arnehuis brengen. Dat wie een beeld van hoe God met Israël handelen wordt. En dan te laatst is door een gewens dat in Hosea 14, 8 vers beschreven is, Ephraim wordt zeggen, wat heb ik meer met afjetten te doen? Ik heb hem geheerd en beobacht, ik was zo als een grene tonenboom zinnen, die een vrucht is in mij gevangen. Door is een toekomst voor de Israël-nation. De Bijbel zegt dat door een tijd komen wordt, want God de ganze Israël-nation alle 12 stammen van alle eiken in de wereld toepzamen wordt. Ze worden naar dat land Israël gebracht worden en door wordt de Heer Jezus even aan regeren. Is er nu ook geestelijke hoererie en christentum? Nou, dat is om jammer, maar dat is nu groot zo rief, maar niet meer zo, als dat in Hosea zijn tijd weer. Daar zijn religionen en kerken die zeggen dat ze Christen zijn, maar ze stellen dem Heer Jezus niet aan als Haupt en Heer in haar leven. Ze zeggen dat de Heer Jezus niet de enige weg naar hemel is. Ze hebben de vormelijkheid en goede werken vergesteld en zeggen dat doordat de mensen zelig worden. Maar vriend, wat zegt de Bijbel te zoon? In 2 Korinther, dat 8e kapitel, 2e bij 3e vers, staat dit geschreven. Dan ik zie ivrig even junt met een Gottes Iva, dan ik ha junt aan eenem vertrouwd, dat ik junt Christus aanreken kon als een reine jonkvrouw. Maar mij is angst dat zo als de slang even de zine lest bedoeld, zo worden vielleicht junt gedanken verleid worden van de aanschuld en reinheid in Christus. En dan heb ik ook dit in Galater 1, 8 vers. Maar wanneer ze gaan wie, of een engel van hemel, een ander evangelium predigen zullen, buiten dat wat wie juntje predigt ha,
Lot am verflucht seine. In Johannes 14 saß, steht dit geschrieben. Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit und das Leben. Keine kommt nun vor, der Bute durch mich. Gott hat uns so lief gehabt, dass er Jesus geschickt hat. Er starb für uns und hat für alle Sünden betont. Durch den Glauben an ihn und was er für uns getan hat, können wir von unseren Sünden loskommen und das ewige Leben haben. O Freund, hast du das getan? Wirst du nu an am Leben und am an dein Leben anladen? Hij wordt in enkomen en wordt die vrij maken. Mijn vriend, want du maakt zo'n best, die van dem Herr zijn waag, waar je woont het best, dan bedenkt die dat. De Herr heeft die leef, en wel je gemeenschap hebben met die. Blijf niet door waar du best, bij die knieën en die hart veraan, en bekend die zinde. Hij wordt die vergeven, en die waarde gans maken. Eerste Johannes 1, 6, 9, leest zo, wann wir zeggen dat wir Gemeinschaft met hem hebben, aber in diesternis wandelen, dan liegen wir en doen er nicht de Wahrheit. Aber wann wir am Licht wandelen, zoals hij am Licht is, dan hebben wir Gemeinschaft untereinander. En zien zien Jesus zijn bloed, maakt ons rein van alle Sünde. Wann wir zeggen dat wir keine Sünde hebben, dan schmeren wir uns selbst an. En die Wahrheit is nicht in uns. Wann wir unsere Sünde bekennen, es hat true und gereicht, unsere Sünde zu vergeben und uns rein zu machen von aller Ungerechtigkeit. Mein Freund, komm nur dort Licht, nimm dem Herr Jesus aus dem Heiland und Meister.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potashvili.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ongeren onder moet spreken.
2: Hallo mamas, hier is Susi met je vader van deun. En ik vraag me hier met je top te zijn en ik hoop dat je een schönen dag kan hebben. Dat vind je mooi als ik hier met je top onder het programma weet, red wie van dat thema, want God onze gebeden niet erheeren deed. We hadden dat kapitel in dat boek vijf mal niet vorig gemerkt, so van deun lezen we hier dit kapitel vorig, wat ze even dit thema te zijn haf. Wann je dat vijf programma niet geheert han en je dat woorden gleichen te horchen, kan je dat op onze internet ziet fijn. We han du veel verschiedene podcasts en du as dan ook de podcast van mom te mom en du unja kan je dit programma fijn.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

gouden vrucht. Dat is de eerste part van de zeerschicht. Maar eerst wil ik in Johannes kapitel 15, verses 1 tot 6 lezen. Je zegt dat ze dit. Ik zie de rechte wijnstuur en mijn voeder is de wijngoedner. Alle ranken aan mij die niet vrucht dragen, snijdt hij af. Maar alle ranken die door vrucht dragen, reinigt hij, dat de meer vrucht brengen kan. En je zendt al durch dat woord je reinigt, dat ik te jentje red heb. Blijft in mij en ik wil in jent blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer je niet aan de wijnstuur blijft, zult je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet in mij blijven. Ik zie de wijnstuur en je zendt de ranken. Wer in mij blijft en ik in arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan je niet steunen. En wer niet in mij blijft, die wordt zo als een rank weggesmeten. En die weggesmetene rank verdreigt, dan wordt die opgezommeld en in vier gesmeten en verbrand. Gouden vrucht. Als Barbie opwilk, wist hij voorts dat hij niet thuis weer. Alles in die sloepstoel weer vreemd voor hem. Hij kon ook alle zarte vreemde geluid scheren durch dat opene venster. De zon die dacht ook Zaya klot hem venster neen. Hij vreed zich op Zaya. Hij weer bij grootmama en grootpapa. De nächste paar dagen wordt hem dat ook Zaya schijn gonne. Hij weer al lang niet bij zijn grootelder ere huisje was. En 2 jaar 3 waren zijn grootelder weit weggetrokken. Zij waren al een paar maal 3 gekomen naar het dorp waar Bobby woont, Tom spazieren. Maar dit werd het eerste maal wat Bobby weer bij ihre nieuwe stadje was. Gisteren zu ons werd het al die stadje was als hij bij haar huis kwam en hij verreed zich altijd alles bij zijn. Berne ook buiten. Hij checkt hem venster uit en zag dat alles leid zei anders als wat hij van thuis gewand weer. In de kerk had grootmama alles leid hem vrijstig. Grootmama, darf ik nu vrijstig gaan en een appelsien afplekken van den boom wat bezien het huis staat? Die laat ze zijn smaak en ik geloof dat wat ook zei schijn smaken. Oh, du kost wel ik gaan een van de appelsien afplekken. Lach grootmama. Aber ik glaub du wirst die aanschmeren. De boom die heeft niet scheine vrucht. Bobby ging eruit en plakt zich de schmackste, geraadste appelsien wat hij vond. Hij betekent zich die ook zeer goed. Die leidt op ihren zeer schmack. Hij wondert als grootmama werkelijk wist van wat ze reden deed. Wie kan zijn schmacke appelsien niet schein schmaken? Hij ging 3 nemen en vroeg grootmama nog eenmaal. Hier, schaal die af en schmeik die, vriendel grootmama. En als hij de nemen bijt, wist hij ook plotseling dat zij weer reicht. O, ba ekel, schreef Bobby. Die is op een zeer beter. Jo, ik weet, zei grootmama. Ik heb de zelfs geschmeikt. Als wie je hand trakken, kon ik dadelijk niet geloven dat de boom niet scheine vrucht geeft. Maar ik heb dat ook zelfs uitgevangen. En weet, de boom is bloos hem smakloten. De heeft ook zeer strome bloemen van de blicht en de rekt ook zeer schijn. De boom ook de vrucht loten zeer smak. Maar de vrucht is niet eten. De vrucht heeft mij goed ongesmeerd, lacht Bobby. De boom merkt mij verke denken dat er zijn ook mensen wat er zeer zo zijn als de boom, zei grootmama. Nou, wat meinst du, vroeg Bobby. Nou, ik meen er zijn mensen die ons ook zeer ontsmeren kennen, antwoord grootmama. De vrucht aan de boom laat nog goede vrucht, maar die is niet. Vele mensen proeven zich ook merken zo te loten dat zij goede mensen zijn. Aber wirklich von Berne sind sie ganz falsch sind. Und so sind wir auch wirklich alle, wenn wir Jesus nicht im Hort haben. Du sind Menschen, die prüfen sich aus ihre Innenkraft, merken
no Gaudichriste te luden. Zij stalen zich op als Gaudichriste. Aber wann de schwere tijden komen en nicht alles so uitfällt als zij willen, dan wiesen zij wer zij werkelijk zijn. Dan wiesen zij wel beter zij zijn. En de Bibel zegt ons, dat wie als Christen zullen goede vrucht dragen. En dat meint, wie zullen zo leven als Jezus tijd. En met lijf voor alle mensen. Wann Jezus nicht ons heiland is, dan kennen wie nicht de goede vrucht dragen. Dan zijn wie zo als de boom en brengen bloos schlechte vrucht. Kost u verstaan wat ik meen? Oh, bij jou, zei Bobby, ik kan dat verstaan. En ik hoop dat ik wel eenmaal bloos goede vrucht dreel. Ik wil niet onder mensen ontsmeren. En nu heb ik wat vrouw voor die. Dees du proeven recht te leven? Dees du dat uit dine ene kracht? En hast du Jezus aangenomen als heiland in haar? Kennen dine familie en vriend dat zijn dat du voor Jezus leven deest? God weet alles en hij weet als wie ons werkelijk hand gegeven hebben naar hem. Onze vriend kennen dat niet eenmaal zijn. Eenmaal kennen mensen zich verlang zeer fijn opstellen als goede Christen. Aber met de tijd wordt zich dat uitwiesen als wie werkelijk Jezus in ons leven had. Wanneer du hem al aangenomen hast, dan blijf moedig en leef wieder voor Jezus. Neem zijn hulp aan en doe dat met zijn kracht. En wanneer du nog niet hast hem aangenomen, dan doe dat van deel. Met zijn lijf en ons hart waar we goede vrucht dragen. En onze vers om uitwendig leren is in Johannes kapitel 15 vers 5. Hij zegt het is dit. Blijft in mij en ik waar in jen blijven. Zo als een rank niet vrucht brengen kan, wanneer je niet aan de wijnstoot blijft, zo kan je je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet in mij blijven. En onze gedanke in deze geschicht is, neemt Jezus aan.

Dank zijn Tjenja voor aan je schotzanet en deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreugd, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht van iedere dag met Jezus.

Vandaag maken we weer met een frisse zending ter terrein Mate. Iedere week eenmaal een nieuw kapitel, verschillende personen. Als Mennonieten hadden we dat klaar, God heeft ons een parole erupt. En we zijn God dankbaar aan Mavara. En veel als bijgedragen, dat is nog veel beter.

0: De klok is 8.
1: Oomout en rectum. Wat meint Paulus in 2 Korinthe 8 vers 9 als hij van oomout reed? De tekst laat ons aannemen dat de gemeente in Jeruzalem een bedürfnis had en dat Paulus door hier een project aanvangt om ihren hulp toe te deilen. Oomout is also, wanneer man andere ihre hulp nodig heeft. Wat voor orten van oomout jeft dat? Algemeen wordt oomout in 3 soorten ingedeeld. De gewezene president van de Weltbank, Robert McNamara, vierde in uitdruk absolute oormout mal een. Hij erklärt het zo. Nur de Weltbank nu wordt absolute oder extreme oormout erklärt, als wann man weniger als 1 Dollar en 25 Cent om dag ernimmt. Door zijn 1,2 biljoen mensen in de wereld wat in deze klas zijn. 1,25 dollar om dag is zoveel als ongeveer 1 euro om dag als dit boek gedrekt wordt. Dat is werkelijk niet veel. Vergelijkbare armoed is in rijke gesellschaften te vinden waar absolute armoed zeer zelden te vinden is, waar bij een leider klas is wat in de lotere tijd ook precariat genannt wordt.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Ons wordt geleerd in de Bijbel dat alles aan het licht komt. Matthäus kapitel 10, vers 20 zegt ons, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Viele Menschen möchten dit und beten, hoorde waar ich leeren, und so jinket het ook den kleinen David. Hij was 7 jaar oud, hij woont in Engeland, in de grote stad London. En een dag zag hij zijn mama, die stroomt zich ziemlich uit, die putzt ihre Haar en zo wieder. Dan wie hij niet schierig wat dit meint. En dan zag ze, dat zei ik die niet. Dat was nog een woorden nog her. Maar hij wie je doch niet schierig en schließlich, dan vroeg ze hem of hij kon nog haar baby, nog de Tina abpausen, de Schleipjroots. En zij wil waag gaan, voor een stunde. Oh, jo, mama, zegt hij, dat kan ik goed, ik zie je doch al groot. En zij zegt, waarde, aber ik mein, du sollst bij haar blijven, du sollst nicht rutkomen. David zegt, ik word het niet, mama, ik zie al groot, ik had het al eier en ik word het nu ook. Dan jette mama waag, en zo steht der Toujet, zo steht die Nische en arm zo zeer stork ab, als die en ons menschen dan. Alle immer dead, besonders wenn wir noch jung sind. Dann rannt hij kicken nur dat Bad, wo die kleine Tina schlaapt. En dan rannt hij tot de der rüt en kan nog groot zijn, wo seine Mama Ramaak rannt, oder jet bij het nächste Block. Dan rannt hij hinger aan, so stark als er kan, lift immer so naad eng hingen, dat ze hem nicht sein soll. Dat jet eerst dan eine Aak. Nog een tweede, ook nog een derde. Dan is hij bij aan een deur en een hoge brede tuin. Hij merkt de deur open, stopt derg en merkt de hingen zich touw. Dan als hij waag is, dan raant hij bij door en wil door derg kicken en dan wordt hij in de is touw, de deur. Hij kan niet in hem. Wat is dit? Wo is mijn mama gebleven? Wat wilde hier binnen? Al die vrouwen stonden en arm op. En hij moet nu buiten blijven. Wat jeft dat? Hij raamt door hanen treeg en bekijkt zich de lange tuin. Die is bloos zo dicht, hij kan nuscht zijn. Hij gaat door gans rondom en met engel van hingen. En een stukje wieder zit hij, was een braad gespoeld. Waar kan hij de hand in nemen en vielleicht ook de tij van een show? En dan tript hij door een nap, klautert door een nap. En während hij door boven even kijkt, dan zit hij. Daar komt een man met zijn mama toop uit hem huis uit. En hij zit in dessen brede tuin. Door binnenkant is een zeer stroom op woongorde met vele bloemen, dat zit gruwelijk smak. En daar stelt zijn mama zich nu voor een grote bloemenkrans haan en des man die wist daar kracht wo ze stonen zal. Dan stelt des man zijn wunderbare gestaal daar op dat zo'n dreifout met een schwarte kostje daarboven. Hij David weet niet wat dit alles meint. Dan stelt de man zich door hingen en strijpt zich een schwarte zaak even. En wieder weet hij niet, als er wat passiert, dat diert om meerdere molen. Met eenmaal zegt de man, komt er door uit uit de zaken en zegt hij, zo, ik leef dit wat goed zijn. Dan staat de mama en de man en bewonderen al die bloemen door. Dan valt hem David op die, wat hij versprekken had. Dan springt hij erop en raamt naar huis, zo sterk als die kleine been aan de drehen kennen. Als mama naar huis komt, dan zeg ze, maar David, heeft Tina den Tiet even geslopen? Jo, zegt hij, die heeft. Blijfst u ook bij haar? Ober jo, zegt hij, ik blijf hier de Tiet even. Maar jo, dan geeft ze aan de beloning ongeveer en dan is je dat alle goed. Dan forscht hij, wat ze heeft wilt, en ze zegt, dat was die nog een woorden nog her, dat zei ik die niet, dat zei ik ook niet eenmaal te dien daddy. Dit zal wat ganz besonderes zijn. Maar schließlich verjaagt David ook van en dan om 2 weken ongeveer. Er komt de postdrager en brengt door een pakket haan. Leicht uit de buiten bij pastbaks haan. En die darf ik die rand haan pinig en holt dort en brengt zijn mama dort. En zegt er, wat kan dit zijn? Die mama die zegt, oh, dit zijn die Bilder. Dan neemt ze de scheier en schnitt op. En dan zegt David, wat van de Bilder? Hij staat er en kijkt en kijkt en met eenmaal kreeg hij zo'n diestert gezicht. Dan zegt ze, David, laatst als ik zei, du zou Bettina blijven. Deidst du dat? Jo, zegt er, dat deed ik. En voortaan een beetje een kreeuw en een aanzien. En je nek en zegt, David, ik vreel die waarde. Wierst du dan een tijd even bij Tina? Maar jo, zeker, mama, zegt er, weer ik. En zegt ze, hier, kijk hem al naar dit beeld. Hij kijkt en dan zegt ze, wem je zegt, is dat wat daar hingen even de brede even kijkt. Dan wordt David blauw, dan moet er beschämt toestaan dat is zijn gezicht. Dan zegt ze, wat du gedaan hast, is zind. Du hast mij vergeleerd. Nu kent het aan het licht, zoals de Bibel dat leert en zoals wie die dat zo verken hebben gezegd. Nu kost dat zingen, wo Gott dat deed. Nu kent die Sünde über deel. Du kost die nicht verstärken. Nu wacht du bloß, wat der die nicht hüst kent, dan moet du bestroft haben. Des kleiner David muss die Strof drehen, wat hij verdient had. Aber du en ik manchmal ook in unserem Leben haben vielleicht Sachen, wat wir leven, wat de Welt nicht antwoord. Keiner weet, aber der leven Gott weet dat. En de Bibel sagt uns, dat du es nicht verstärken. Die Sünden, die kommen alle über dir. Aber Jesaja sagt, die Strafe für all die Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So traurig würde es sein, wenn der Heiland nicht die Strafe hat genommen. Dann musst ich für meine Sünden und du verdienen, bestraft worden. Nu aber ist das anders, nu ist das angetüft. Nu zie ik zo dankbaar dat Jezus Christus mijn zenden schuldhaft gereagd en kreeg. En mijn wens en gebed is dat in mijn leven ik mocht dank bewijzen voor mijn heiland, voor dat wat hij voor mij gedaan heeft. Amen.

Jivie en Moan. Jivie en Moan, je boeren en een sline dart. Hij was op en een ander sline dart. Wat hij dart is je ult weer, schoft hij ons een halt op bij de. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat is bij een 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar hij aan wankt en deed, denk hij meest dan uit de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hies uit op je kocht. Dat is niet een huw of schulder als je gewoon van mensen. En heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt en is hij een grote stolt. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig wordt hij verslauwen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een reimische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreter. Zo goed wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, nomen ze hem roof van Schrietz en leden arm en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupe gestoonen dat je alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de trieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die chinees wat jemals je regeert aan die alle taupe. Had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreet voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weiter op en voer om hemel. Toen ons wezen dat van wie on arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Goedendag, hier het Johan Ditsch. De thema is God zie niet het volk op Eden, nummer 18. Vandaar hebben we een van de bedienste geschichten im Olden Testament voor ons. Dat is de radung van het volk Israël van de Sklaverie in Egypten. Dat laatste mal, als ik te jünt red, had we die eerste geschicht over de gevoren van een verhoordet hoort. Daar zagen we, wo Gott den Channing in dat ganze ägyptische Volk, der ich nähen graute Plären bestrofen deid, wie es Pharao sich wehrt, dat Volk Israel gonen te loten. Nu wären al nähen Plären verbi, in de Pharao hat Moses in sein Bruder Aaron gesagt, sie sollen nie ware sich wehren, für sein Gesicht te kommen. Dann steht in 2. Mose al, Vers 4 und wieder so geschrieben. Moses zei dan tom Pharao, zo zegt de Heer, om middernacht, wo ik ruit gon en midden der Egypten schreden, dan wordt alle eerstgeboort am land Egypten storven, vom eerstgeborenen vom Pharao, wat op een troon zet, wat am eerstgeborenen vom Sklaven, wat aan een handmeel arbeid, en ook alle eerstgeboort vom Vei. Dat wordt zo'n grote jammer geschrie in Egypten geven, zo is dat nog niet gejeefd haft en ook nie waarder geven wordt. Ober jij in keinen van de zeens van Israël zal zich zoveel als een hondstong spetsen van een menschen bij het vee. Zou dat je en worden dat de haren onderscheid merkt tussen de Egypten en de

De lieve God heeft ons vader de geleen het gegeven dit programma uit te stroelen en door de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkom. In de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fangen. Wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan soll ons ook de vandersche Betrachtung eine halb sein.

onze programma's en alle app CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 712. Wanneer je dat van deze programma bestalen mochte, dan vraagt nu dat programma nummer 712.

Goedenavond, ik ben Predja Anton Niefeld van de gemeente in Lolita. En wel weer met jullie op over het thema de omgestaltung, mijn omgestaltung, onze omgestaltung van ons oude beeld en beeld Gottes nennen, nodeintje. Ons oude beeld moet afnemen, dat hebben we afgezet. En we moeten dat nieuwe beeld Jezus Christus aan ons aannemen. En dat zal weer aan ons wassen.

Goeie Marius. Toe demel die mate drinkje en die radien koffie slurpse. En wat nu voorstand is Appos. Die begrijst hier Christoph. Die hier staat program Tim Koffie en Mate. En het zou een fijn dat je waar die tijdje noemen haast aan te schulden. En nou ja, aan te schulden die het je niet lang op den Bengel onhaarheid, dat deed je nog een beetje lang, ja, nee? Dus allemaal, wat van de geraad haalst u? Dat je hebt je door deze twee zaarten, dat je wat je nog meer geeft, maar die wat me hier nu allemaal aan krijgt bijvallen. Dat je hebt je deze fine, en je hebt je dat nog deze groeve geraad zet, wie is allemaal. Maar een paar zeer die weer zaaien zijn, doen dat we allemaal zijn te fruistig eten. En dat zie ik nu dan met de tijd ook al aan je waarde, dat wat zaaien zijn het. Aber das schmeckt nicht alle immer rein. Manchmal wie die Aufweizung sehr viel wird. Einmal mal mit einem gräveren Gerät dann kriegt der Schmeck dann kreuzeblässe mit anders. Das würde man auch sagen können, nicht? Wir haben von der Montag, den 13. Juli 2020. Dort war da. Das soll abwärmen bei 18 Grad in makkelijk, koud worden bij 7 graden Celsius. So, dat is wat ons te vinden ongegeven is. En de volgende hoor ik ons hier mal in Leuton.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm schloss Prediger Reimer auf mit dem Hebräerbrief und dem Neuen Testament. Und von da fängt er an mit Hosea im Alten Testament. Und von da wird er hauptsächlich die Einleitung haben für das Buch. Ich glaube, nun war der ein eingeschaut zu bleiben in das Programm, um zu sehen, wo Gott den Prophet Hosea reinmachen wird, um je in Israel zu prophezeien, wo er mit Antwort verhandeln wird in ihrer Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun war, muss richtig sehen. Amen. Hier ist Vater Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir wollen von dort mit dem Old Testament Buch Hosea anfangen. Von Hosea bei dem Eng von dem Old Testament sind dort 12 prophetische Bücher. Diese Bücher sind kleiner als die anderen prophetische Bücher sind, aber die sind groß so wichtig. Diese Bücher reden von Propheten, die Gott geraubt hat, eine sehr wichtige Arbeit zu tun. In eine sehr schwere und dunkle Zeit an der Israel-Nation ihre Geschichte. Die Propheten wären gewöhnliche Männer, die gottesfürchtig wären, den Gott nur sein Volk mit einer Botschaft schicken deed. Den Wort nicht einmal gut behandelt, weil die Menschen wären von Gott und seine Gebote weichgegangen. Sie wären nicht sehr willig, nur die Propheten zu hören. So dort wie Beter verstohne kann, wann er Hosea seine Botschaft nach Israel bracht, welch die Geschichte von dort Volk Israel war da betschicke. Gott hat oberem geraubt und hat ihm nur dort Kana an Land gebracht. Dit wird dort Land, dat er Abram und seine Nachkommen versprechen deed. Abram hat einen Sohn Isaac, und Isaac hat 2 Sohns, Esau und Jakob. Jakob hat 12 Sohns, die de 12 Stämme Israel genannt wurden. Die Israeliten wohnten in Ägypten von einer langen Zeit. Und dann ruft Gott Moses, dass er das Volk nur ihr Land bringen soll. Bis das Volk stecksinnig und angehorsam wird, musste sie 40 Jahre in der Wildnis rumwandern. Als die Jahre vorbei wären, starf Moses, und Josua ward als Leiter eingestellt. Er brachte Israeliten in ihr Land hinein. Dann hatten sie Rechte, die zu den Tiden eingestellt wurden, dort Volk von Fiend zu raden. Die Menschen wurden Anrecht tun und wurden andere Jäger dienen. Und dann wird Gott ein Fiend in den Schäcken an zu trübeln. Dann wurde sie Gott anrufen und Gott wurde an Genedig senden und an Wader ein Rechter schäcken. Das ist wie dort vor hunderte Jahren wir. Schließlich sehte die Menschen zu Samuel, dass sie nun ein König wolle haben. Samuel wird der letzte Rechter und er wird auch der erste Prophet, mangte die Israeliten. Der erste König wird Saul, der über die 12 Stämme Israel regiert. Am Anfang wird er ein guter König, aber Lotte jenk er gegen dem Herr sein Wort. Doft wird der nächste König über alle Stämme, er wird ein König, dem Gott leif hat, wann er auch mehrere Dinge deed, die Gott nicht gefallen deede, doch wie er ein König, an wem Gott gefallen hat, wie sein Hort reicht wir. Gott erwählt doof, dass derch arm, wird ein König in ihn gebracht worden, dem sein Königreich niemals ein Eng wird haben. Doof sein no kommen, nur das Fleisch no, als der Herr Jesus. Doof sein Sohn Salomo, wie der nächste König, und auch der letzte, der über alle Stämme regieren wird. Diese 3 Königs regierten so wie 120 Jahre. Da wären einige Propheten in dieser Zeit, aber die meisten wurden Lothar nur das Volk geschickt. Als Salomo sein Sohn König gemacht wird, wird der König recht unter den Geräten. Eine Ursache wird, dass Salomo hat sich zuletzt zu Aufgottesdienst angegeben. Also wären da nur 2 Königreichs, mangt die Israeliten. Ein Königreich wird von 10 Stämmen abgemacht. Sie hatte Samaria als ihre Hauptstadt. Den wird den Namen Israel gegeben. Diese 10 Stämme hatten sehr viele Königs, aber da wird nicht einer von denen, die Gott noch fallen deed. Sie wären alle Königs, die Aufgottesdiener wären und das Volk in Aufgottesdienst leiden deden. Da wären manch diese Menschen Söhne, die Gott fechten deden und am Anbeten deden. Sie bleiben als ein Königreich im Land, so wie 200 Jahre. Dan werden zij als gevangenen, nadat Assyrien land genomen en daar verstreed. Hosea zijn dienst weerde deze mensen dicht bij dat eng van het Koninkrijk. Hij zag hoe zij vernicht worden en naar een vreemd land genomen worden. De andere twee stammen hadden Jeruzalem als ihre hoofdstad. Zij werden de nomen Juda gegeven. Al die Koninkrijk die over dat Koninkrijk Juda regeerde, werden door zijn nakomen. Daar werden mank den de goede Koninkrijk werden, en de mensen trekken naar den Gottesdienst aandacht brachten. De Koninkrijk bleef ze wie 140 jaar langer im land, dat heet als Israël. Aber wie so viel zich van God weggedreht hadden, werden ze schließlich als gevangenen naar dat land Babylon genomen. De tempel in de stad Jeruzalem werden vernicht, en God wordt zijn volk in de toekomst werden bezeken, en er wordt een tijd komen, waar alle 12 stammen taub worden komen. Ze worden een Koninkrijk rechtzinnen, en de Heer Jezus wordt als Koninkrijk even aan regeren. Während de tijd dat door 2 Koninkrijks waren, schenkt God aan veel profeten. Deze profeten brachten aan God zijn boodschap een warning. Wanneer zij in haar ongehoorzaamheid en op Gods dienst aanhouden worden, dan wordt God aan rechten en naar een vreemd land nemen. Hosea weer een van de profeten. God schenkt aan naar dat Israël Koninkrijk. Hij weer de laatste profeet die naar de 10 stammen geschenkt wordt. Hosea weer een profeet van dezelfde tijd als Amos, Micha en Jesaja. Micha en Jesaja waren profeten die God naar het Juda Koninkrijk geschenkt had. En Amos arbeid in datzelfde Koninkrijk als Hosea. Wie weet dat het Israël Koninkrijk niet weggegaan weer van God? De eerste Koninkrijk had 2 goldene kalven gemaakt en had den am noorden en am zuiden van zijn Koninkrijk opgesteld. Hij zei dan dat deze kalven de jetten waren die dat volk uit Egypte gebracht hadden. Later bracht Ahab ook de Baal aandacht in. Als ze zeiden naar dat volk kwam, hadden ze al veel jaren ihre jetten aangebeten. Hij had een zeer zware opgave gekregen. We kunnen hem met Jeremia vergelijken. Jeremia weer God zijn profeet om eng van dat Juda Koninkrijk als dat volk naar Babylon genomen wordt. Hosea weer God zijn profeet om eng van dat Israël Koninkrijk als hij naar Assyrië genomen worden. Jeremia en Hosea werden beide zeer vervolgd, en de mensen hoorden niet en je leefde aan niet, dat God aan als een nation rechter wordt. Zo kan ook met onze tijd verlicht worden. Daar zijn veel mensen nu die de waarheid niet hier willen. Dit is zo in ieder geslacht geweest. Dat schijnt aber zo dat er veel meer in onze tijd zijn als er verheer werden. Door zoveel valse leer. De apostel Paulus schreef dit in 2 Timotheus 4, de eerste 4 vers, en zegt, ik vermoon die erenslicht ver God en Christus Jezus, dit is nu tot Timotheus, die de levende en dodes rechter wordt, die zijn komen en zijn rijk, preach dat woord, zie reed, of de rechte tijd of de aanrechte tijd, wies aan waar ze schuldig zijn, stroof voor nedig, vermoon met al het geduld en ongerechte, dan door wordt een tijd komen waar ze niet worden, willen je zonder leer aannemen, maar naar hun eigen last worden ze zich leren toproepen, die hun oren tjittelen worden, aan de ene hand worden ze hun oren van de waarheid wegdraaien, aan de andere hand worden ze zich wegdraaien, naar fabelen. De waarheid moet je predigen, zodat mensen kunnen zelig worden. Predigers zijn verantwoordelijk tot God, niet tot mensen. Maar daar zijn predigers die zo'n predigen wat mensen hier willen. Hosea weer niet een van zo'n. We zullen God ook danken voor zo'n predigers en missionaren die God nu dienen en niet bloos reden wat mensen hier willen. De hele grond voor dit Hosea-boek is een treurige geschicht, een geschicht van een gebroken heim. Wat Hosea met zijn vrouw ervoor deed, is de hele grond van zijn boodschap tot het volk Israël. God brukt deze verhältnis en Hosea zijn leven, zodat Hosea velen kon hoe God wij in zijn volk velen deed. De familie is de grondlag van dat leven maken valt in deze wereld. Wanneer dat genomen wordt, oder in den grond geklinkt wordt, dan kan zo'n valt niet lang zittelijk en geestelijk gezond blijven. We leven nu in de tijd waar de familie uit de neen gereden wordt. Mannen verloten de familie oder behandelen aan in een schlechte weg. Vroeger zou zich te allerhand hand gegeven, en vorken geven ze zich te andere mannen, en tjingen worden hanen hergeschoven. Veel mannen en vrouwen willen bloos een goede tijd hebben, zonder dat ze voor tjingen verantwoordelijk zijn. Ze hebben zich te allerhand vergenieren, hen gegeven. God zij dank dat er nog zonen zijn die te ere families true zijn. Mocht God zonen vermeren. Je mannen die mijn stem horen, leert wat dat meent, jene vrouwen zo leef te hebben, als Jezus Christus in de gemeente leef heeft, en zichzelf voor haar hen gegeven heeft. Je vrouwen die mijn stem horen, leert wat dat meent, jene man ongedoen te zijn, zoals ton Heer. Je kinderen die mijn stem horen, leert wat dat meent, jene elder gehoorzaam te zijn, zoals ton Heer. Alle, het leef een voor de andere. Ziet een de andere ongedoen. Bid een voor de andere en leest God zijn woord toop. Vergeeft een de andere zoals Christus junt vergeeft heeft en boet junt hem Heer op. Dat heim heeft een zeer wichtige stede in onze wereld. God heeft dat heim met gewisse dingen beschutst. En eind is de bevriede toestand. Dat is nu niet immer zo en doorwegen, hebben we zoveel families die uit de neen gereden zijn.

In Matthäus 19, 15 bis 16 Vers steht dit geschreven. En hij, dat heet Jezus, zei, daarom wordt een man zijn vader en moeder verloten, en wordt zich aan zijn vrouw houden. En die twee worden één vlees zijn. Also sind sie nu nicht mehr twee, aber één vlees. Daarom, wat God toegebonden heeft, laat geen mens uiteen scheiden. In Efeze 5, 31 bis 33 lezen we dit. Daarom wordt een man zijn vader en moeder verloten, en wordt zijn vrouw aanhangen, en die twee worden één vlees zijn. Dit is een grote geheimnis, aber ik red van Christus en van de gemeente. Allemaal laten jeder zijn ene vrouw zo leef haar als zichzelf, en die vrouw zal haar man hoog achter. Wil God zoveel van die familie te zeggen heeft, waar we beter verstaan kunnen hoe God zo bezorgd weer wij in zijn volk, en waarom hij Hosea nu aanschakken deed. God wil Hosea als een voorbeeld brengen. Hij zei te hem dat hij zich een hoer vrije zal. En gewoonlijk worden hoer en Israël gesteinigd worden. Hoe dat met deze vrouw en Hosea weer, wordt ons niet gezegd. We kunnen ons denken dat dit wordt zeer schwaarzinnig was voor Hosea. Dat kan zijn dat wils God aan dit gezegd had, neem Hosea, de gomer, de hoer, als zijn vrouw, en er steht dat hij haar naar de leider bracht. Daardoor kon hij haar van den dood raden. Alles wat hier passiert, wordt ons niet verteld, aber we kunnen ons denken dat door allerhand pluderie en de stad ramgonen wordt. Waarom wordt God zoon van een profeet vaderen? Als God Hosea zei dat hij Gomer als zijn vrouw nemen zal, zei hij ook in de tweede vers van het eerste kapitel, dan dat land, dat heet Israël, heeft zich tot jeugdige hoererie aangegeven. Also zal Hosea zijn bevriede toestand een beeld zijn van de jeugdige verwantschap tussen God en de Israëlieten. En er steht dat ze God en waarheid aanbidden deden, hadden ze zich te afgodsdienst aangegeven. Dat weer jeugdige hoererie. Hosea weer een beeld van God en Gomer weer een beeld van Israël. De mensen wisten kracht weer Gomer weer en ook weer Hosea weer. Dat is zeer mogelijk dat Hosea zijn ervaring met Gomer en zijn predje brukken deed. Dan wordt hij de mensen wijzen dat Jeroz zo als Gomer to arm antrouw weer, zo weer zij to God antrouw je was. En we denken dat van Hosea zoveel leef to Gomer wijzen deed, dat hij haar van dood raden deed, dat zij dan gescheid wordt zijn. Maar we zijn nog niet dicht met deze geschicht, oh nee. En dat wist immer waar de trig en hoe de Israëlieten zich behandeld hadden. Drie kinderen waren te Gomer en Hosea geboren, twee jongens en één meisje. De eerste jong wordt Jezreel genaamd, en dat meent God wordt verstreien en raag even. Dat tweede kind weer een meisje, die Lo Ruhama genaamd wordt, en dat meent ze heeft geen metlied gekregen. Daarmee ziet God dat hij niet meer erbormen en metlied voor dat Israël Koninkrijk wordt hebben. Dat derde kind, een zin, wordt Lo Ami genaamd. Dat meent niet mijn volk. Daardoor ziet God dat hij Israël niet meer onerkennen wordt. Door de namens dat God deze kinderen geeft, bracht hij dat volk Israël een zeer wichtige nachricht. Over de geschiedenis gaat nog weer. Nadem dat Hosea Gomer leef gewezen had, wie ze dacht niet tevreden. Ze ging van Hosea en ihre kinderen weg en ging terug naar haar leven als een hoer. Schließlich verkauft ze zichzelf als een sklaaf en een hoerenhuis. Dan zei de Heer to Hosea dat hij zijn vrouw terugkepen zal en haar naar huis nemen. Dat weer ook een beeld van hoe God en de toekomst met zijn volk handelen wordt. Dat schijnt zo dat nadem dat Hosea Gomer teruggekauft had, dat ze tevreden gesteld weer en van ihre hoererie geheeld weer. We weten van de schrift dat God een plan heeft voor Israël. Hij moest een strofe, wil ze ongehoorzaam weer gewaast. Ze worden voor 70 jaar uit het land geschikt en aan de wereld verstreid. God had aan als zijn volk erwild en ze worden zijn volk blijven.
door weer gewisse bedingingen, want ze in haar land blijven willen. Ze hadden die niet geholen en daarheen moesten ze voor 70 jaar van haar land wegblijven. En je thema trekken belang niet alle. In de toekomst overworden alle 12 stammen toegezameld worden en worden in haar land in vrede leven. God maakt dit ook klaar in dit Hosea-boek. Daar zijn zo'n mensen die ons vertellen willen dat alle mensen God zijn kinderen zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt, vriend. Wanneer Israël ook God zijn volk genaamd worden, dan hadden ze God verloten en weer aan toe gewaast, toam, Jeroze als Gomer, to Hosea weer gewaast. Wer kan nu dan een Gottes kind genaamd worden? Nou, in Johannes 1, 12 en 13 staat dit geschreven. Over al die aan aannemen, dat heet Jezus Christus aannemen, geeft hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, en ook niet uit een man zijn willen, over van God geboren zijn. Zonen die dem Heer Jezus aannemen, hadden dat eeuwig leven, en worden niet in je recht komen. Dat Hosea-boek wist ons dat Israël een volk weer, die God zijn leven zo tjande als geen andere volk jemals had. Ze wisten van zijn radung, zijn zeligheid, zijn schutz, zijn vergevenis, zijn openbaring, zijn leven, en dat hij immer trouw weer gewaast. Dag draait Israël zich naar stammen jette, en geeft zich hand tot den en aandacht. Is dat niet een grote zin, en de raadste aandankbaarheid? Dag wordt God Israël niet gans aan zijn schmieten. Hier zijn drie vers die dat bewijzen. In Hosea 4, dat 17e vers, staat dit geschreven. Ephraim is met afjette gebongen, lood aan tag. Ephraim is een andere naam dat voor Israël gebruikt is. We hebben gezien hoe Israël immer waarder trekt naar af Gods dienst gewonnen wordt. God zijn antwoord to eerst weer, lood aan tag. Maar dan zei we God zijn leven en erwarmen in het volgende vers, Hosea 8, kapitel, de achte vers, waar God zegt, hoe kan ik die opgeven, Ephraim? Hoe kan ik die even geven, Israël? Hoe kan ik die zo als adem maken? Hoe kan ik die als ze boom behandelen? Mijn hart draait zich even in mij. Mijn medelijd is beweegd. God wordt door te zien dat Israël niet wordt verloren gone. Daarwegen zegt God Hosea dat hij Gomer van Sklaverie tjepen zal en Arnehuis brengen. Dat wie een beeld van hoe God met Israël handelen wordt. En dan te laatst is door een gewenst dat in Hosea 14, 8 vers beschreven is, Ephraim wordt zeggen, wat heb ik meer met afjetten te doen? Ik heb hem geheerd en beobacht. Ik was zo als een reine tonenboom zennen. Die vrucht is in mij gevangen. Daar is een toekomst voor de Israël-nation. De Bijbel zegt dat door een tijd komen wordt, want God de ganze Israël-nation alle 12 stammen van alle eiken in de wereld toepzamer wordt. Ze worden naar dat land Israël gebracht worden, en door wordt de Heer Jezus even aan regeren. Is er nu ook geestelijke hoererie in Christentum? Nou, dat is om jammer, maar dat is nu groot zo rief, want ik meer zo, als dat in Hosea zijn tijd weer. Daar zijn religionen en kerken die zeggen dat ze Christen zijn, maar ze stellen dem Heer Jezus niet aan als Haupt en Heer in haar leven. Ze zeggen dat de Heer Jezus niet de enige weg naar hemel is. Ze hebben de vormelijkheid en goede werken vergesteld en zeggen dat daardoor kunnen mensen zelig worden. Maar vriend, wat zegt de Bijbel te zoon? In 2 Korinther, dat 8 kapitel, 2 betreden vers, staat dit geschreven. Dan ik zie ivrig even junt met een Gottes Iva. Dan ik ha junt aan eenem vertrouwd, dat ik junt Christus aanreken kon als een reine jonkvrouw. Over mij is angst dat zo als de slang even de zijn lust bedoeld, zo worden vielleicht junne gedanken verleid worden van de aanschuld en reinheid in Christus. En dan heb ik ook dit in Galaten 1, 8 vers. Over wanneer ze gaan wie, of een engel van hemel, een ander evangelium predigen zullen, buiten dat wat wij juntje predigt ha,
lot am verflucht seine. In Johannes 14 saß, steht dit geschrieben. Jesus sagt zu am, ich sehe der Wahrheit, der Wahrheit und dort lebe. Keine kommt nun vor, der Bute derch mich. Gott hat uns so leif gehört, dass er Jesus geschickt hat. Er starb für uns und hat für alle Sinn betont. Durch den Glauben an ihn und was er für uns getan hat, können wir von unseren Sünden loskommen und dort ewig Leben haben. O Freund, hast du dort getan? Wirst du nu an ihm leben und ihm an dein Leben anladen? Er wird ihn ankommen und wird dich frei machen. Mijn vriend, wenn du magst zo'n best, die van dem Herr zijn weg, weg gewoon het best, dan bedenk die dort. De Herr heeft die leef, en wel gemeenschap hebben met die. Blijf niet door waar du best. Bij dine knieën en din hart veraan, en bekan dine zinde. Hij wordt die vergeven, en die waarde gans maken. Eerste Johannes 1, 6, 9, leest zo. Wann wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber in Diensternis wandeln, dann liegen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber wann wir im Licht wandeln, so als er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und sein Sehen, Jesus sein Blut, macht uns rein von aller Sünd. Wann wir sagen, dass wir keine Sünd haben, dann schmieren wir uns selbst an. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wann wir unsere Sünd bekennen, ist er treu und gerecht, onze zin te vergeven en ons rein te maken van alle aangerechtigheid. Mijn vriend, kom naar dat licht. Neem de Heer Jezus als de Heiland en Meester aan. Mocht de Heer zijn zegen op jullie alle zinnen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Poy.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder een onder moet spreken.
2: Hallo mamas, hier is Susie met je vader van deel. En ik vraag me hier met je top te zijn en ik hoop dat je een schönen dag kan hebben. Dat vind je het moeilijk als ik hier met je top onder het programma weet, red wie van dat timer, want God onze gebeden niet erheeren deed. We hadden dat kapitel in dat boek veel niet vorig gemerkt, zo vandaan lezen we hier dit kapitel vorig, wat ze even dit thema te zijn heeft. Wanneer je dat veel programma niet gehoord hebt en je dat woorden gleichen te horen, kan je dat op onze internet zien vinden. We hebben door veel verschillende podcasts en door als dan ook de podcast van Mom to Mom en door onja kan je dit programma vinden.

Hallo Tjenja, hier is Toon de Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja life en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag en beste Maya van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiën naar wat God zijn woord te zeiën heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Gouden vrucht, part 2. Hebben eerst wel in Galata kapitel 4, verses 18 tot 25 lezen. Hij zegt dat ze dit. Wanneer je van heden juist regeren loopt, haf dat je zaad je niet meer te zaaien. Wat dat vlees verwoord je haft is klaar. Door als eigenbrug, hurrerie, onreinheid, onbaandjet leven, oftjetterie, zauberie, vriendschaft, strijd, habzucht, woed, nozig zijn, sank, spullerie, afgunst, maart, zupe en vreten en zo wat meer. Ik heb je dat al eenmaal gezegd, maar ik zei dat nog eenmaal. Die zo wat doen, worden in Gods rijk niet neerkomen. Denn Jezus zijn vrucht is lief, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedgezonde zijn, geloof, gelindigheid en zelfbeheersing. Jegen zijn is dat je zaad niet. Die Christus Jezus aan je heren hebben dat vlees met last en leidenschaften taub getreedzicht. En wanneer we in Jezus leven, dan wel we ook in Jezus wandelen. Goede vrucht, part 2. Dit is een vruchtvolle dag geweest, lag Grootpapa. Nu vrijstig had Grootpapa Bobby gevraagd als hij met hem wil met voren en helpen op het zienerplatje. Eerst had Bobby nee gezegd. Hij dacht op het zinnen worden alle zo zijn als die ene wat hij van den boom had afgeplakken, wat er dicht bij dat huis stond. Maar grootmama en grootpapa zeiden aan dat zij hadden nog veel meer op het zinnen boom en dat jij we werkelijk schijne vrucht, zijte vrucht. Dus dit is een boom bij het huis, jij beter je vrucht. En nu vreed Bobby zich. Dat hij je met je vader en had je helpen alle de appelsine plekken. Zij hadden een zeer goede appelsine aard. Je neugt hem goed geld verdienen, ook nog een lange stout schijn eten, zei grootpapa. Ik heb al zeer goed gegeten, lacht Bobby. En hij had ook. Hij had je helpen met plekken. Maar hij dacht hij had meestal veel opgegeten als hij had in de kostesnen gelegd. Die smaakt hem bloos zeer schijn. Grootmama vreed zich ook voor al die goede vrucht. Ik zie ook zeer dankbaar dat deze appelsine zijn schijne zijde zijn en niet zo beter als de appelsine wat Bobby van de oude maren smaakte deed, zei grootmama. En grootpapa en Bobby die stemden door gans met. Ik blijf ik wij krijg wen afsnet wie van deel willen lezen te onze oven aandacht, zei grootpapa. Wie denken hier aan schijne vrucht, en ik blijf wie zullen ook van gouden vrucht lezen. Hij neemt zijn de Bijbel en draait naar Galata kapitel 5 verses 18 tot 25. Hij geeft de Bijbel naar Bobby en hij las op Ludus. Dat is aber veel vrucht voor bloos een mens, zei Bobby als hij fertig had met lezen. Grootpapa lacht. Ah ja, dat is een lange list, zei hij. Aber weetst u dat alle Christen hebben deze vrucht in hun leven? Niet alle hebben gelijk veel en we moeten immer streven dat we de beter uitleven kennen. Aber wie denen dat door God zijn kracht. Hij helpt ons immer meer zo te leven als Jezus deed. En God heeft ons zijn heden juist gegeven. Die in ons leven deed. En hij leidt ons en wist ons tracht. Wanneer wie God zijn woord lezen en studeren, dan leer wie ook immer meer van wat God gefällt. Ik weet dat ik zie nog lang niet dat wat ik zijn zal, zei Bobby. Wanneer ik deze vers lees, dan geloof ik dat ik breng meer beter je vrucht als goede. Nou, wat valt die dat schwanst dit vrucht, grootpapa? Oh, ik geloof geduldig zijn. Ik wil vaker zo geduldig met anderen, bijzonder met mijn kleine zuster.
Na wie tjane ook waarlijk voor die bede, dat du was tjane je duldig zijn, zei grootpapa. Dat ook voor mij bede, zei grootmama. Ik heb vaker niet vrede om wat. En ze zei bedoeld om alle zarte dingen, wie veel dat, dat ik kon vrede hebben. En voor mij veel ook te bede, zei grootpapa. Ik heb nog manchmal trouble met dol worden, en vaker even ganz kleine dingen. En hij mocht de Bijbel ter en zei, wel wie nog te bede, wel wie God vrouwen als hij ons helpen wordt, en maar mooie goede vrucht te drouwen voor hem. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Veel die ook help met goede vrucht drouwen voor de Heer. Dees du schoffen erop dat du kost beter leven voor God? Dat is goed, want wie proeven recht te leven en goede vrucht te brengen. Aber wie worden dat zeierbeeld en, dat wie kennen dat niet uit onze ene kracht. Ons veel den Heiligen Jezus ene kracht. Ohne dem Herrn kennen wie nus goed ontvangen. Wie kennen ons ook om zich mee te spreken en eine voor den anderen beden. Want wie alle worden voor God leven en goede vrucht drehen voor hem, dan wordt dit een zeer schöne Welt zijn. En onze vers om uitwendig leren is in Galata, kapitel 5, verses 22 en 23. Je zegt het is dit. Den jesine vrucht is lief, vrede en vrede, geduld, vriendelijkheid, goed gezonde zijn, geloof, gelindigheid en zelfbeheersing. Jegen zijne is dat je zaads niet. En onze gedanke in deze geschichte is, de goede jeslijke vrucht drouwen. Nog eenmaal, de goede jeslijke vrucht drouwen.

Dank zijn Tjenge voor en je schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht te van iedere dag met Jezus.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Ons wordt geleerd in de Bijbel dat alles aan het licht komt. Matthäus kapitel 10, vers 20 zegt ons, es is nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Viele Menschen moeten dit en beten, hoor de waag leren, en zo jink het ook den kleinen David. Hij was 7 jaar oud, hij woont in Engeland, in de grote stad London. En een dag zag hij zijn mama, die stroomt zich ziemlich uit, die putst haar hoor en zo wieder. En wie hij niet schierig wat dit meint. En dan zag ze, dat zei ik die niet, dat was nog een woorden nog her. Maar hij wil je toch niet schierig en schließlich dan vroeg ze hem of hij kon nog haar baby, nog de Tina abpassen, de schleipjroots, en zij wil weggaan voor een stunde. Oh, jo, mama, zegt hij, dat kan ik goed, ik zie je toch al groot. En zij zegt, waarom, maar ik meen, du zalst bij haar blijven, du zalst niet uitkomen. David zegt, ik word het niet, mama, ik zie al groot, ik had het al eier en ik word het nu ook. Dan gaat de mama weg, en zo steht die toe gaat, zo staat die Nische en arm zo zeer sterk op, als die en ons menschen dan alle immer deed, besonders wenn wir noch jong sind. Dann rannt hij kicken naar dat bad, wo die kleine Tina schlaapt. En dan rannt hij tot de deur ruit en kan nog groot zijn, wo seine mama Ramaak rannt, oder jet bij het nächste blok. Dan rannt hij hinger aan, zo sterk als ze kan, blijft immer zo nat eng hingen, dat ze hem niet zijn zal. Dat jet eerst dan eine aak, nog een tweede, ook nog een derde. Dan is hij bij aan een deur en een hoge brede tuin. Zij merkt de deur open, stopt derg en merkt de hingen zich touw. Dan als hij waag is, dan raant hij bij door en wil door derg kicken en dan wordt hij in de is touw, de deur. Hij kan niet in hem. Wat is dit? Wo is mijn mama gebleven? Wat wilde hier binnen? Al die vrouwen stonden en arm op. En hij moet nu buiten blijven. Wat jeft dat? Hij raamt door handen treeg en bekijkt zich de lange tuin. Die is bloos zo dicht, hij kan nog zijn. Hij gaat door gans rondom en met engel van hingen. En een stukje wieder zit hij, was een braad gespoeld. Waar kan hij de hand nemen en vielleicht ook de tij van een show. En dan tript hij door een nap, klautert door een nap. En während hij door boven even kijkt, dan zit hij. Daar komt een man met zijn mama toop uit hem huis uit. En hij zit in deze brede tuin. Door binnenkant is een zeer strome boomgorde met vele bloemen, dat zit gruwelijk smak. En daar stelt zijn mama zich nu voor een grote bloemenkrans haan en des man die wist daar kracht wo ze stonen zal. Dan stelt des man zijn wunderbare gestaal daar op, dat zo'n dreifout met een zwarte kostje daarboven. Hij David weet niet wat dit alles meint. Dan stelt de man zich door hingen en strijpt zich een zwarte zaak even. En wieder weet hij niet, als er wat passiert, dat dit om meerdere molen met eenmaal zegt de man, komt er door uit uit hem zaken en zegt hij, zo, ik leef dit wat goed zijn. Dan staat de mama en de manen bewonderen al die bloemen door, dan valt hem David op die, wat hij verspreken had. Dan springt hij erop en raamt naar huis, zo sterk als die kleine been aan de drehen kennen. Als mama naar huis komt, dan zegt ze, maar David, heeft Tina den Tiet even geslopen? Jo, zegt hij, die heeft. Blijfst u ook bij haar? Ober jo, zegt hij, ik blijf hier de Tiet even. Maar jo, dan geeft ze aan de beloning ongeveer en dan is je dat alle goed. Dan forscht hij ik wat ze heeft woord en ze zegt, dat was die nog een woord nog her, dat zei ik die niet, dat zei ik ook niet helemaal te dien daddy. Dit zal wat ganz besonderes zijn. Maar schließlich verjaagt David ook van en dan om 2 weken ongeveer. Er komt de pastdreher en brengt door een haar kijt haan. Lacht uit de buiten bij pastbaks haan. En die daf uit de rand haan pinig en holt dat en brengt zijn mama dat. En zegt er, wat kan dit zijn? Die mama die zegt, oh, dit zijn die Bilder. Dan neemt ze de scheier en schnitt op. En dan zegt David, wat van de Bilder? Hij staat er en kijkt en kijkt en met eenmaal kriegt hij zo'n diestert gezicht. Dan zegt ze, David, laatst als ik zei, du zust Bettina blijven. Deidst du dat? Jo, zegt er, dat deed ik. Dan voort ze aan een beetje een kreeuw en aan en zien. En genek en zegt, David, ik vreel die waarde. Wierst du dan een tijd even Bettina? Na jo, zeker, mama, zegt er, weer ik. Dan zegt ze, hier, kijk hem al naar dit beeld. Hij kijkt en dan zegt ze, wem gezegd is dat wat daar hingen even de brede even kijkt. Dan wordt David blauw, dan moet hij beschämt toestaan dat is zijn gezegd. Dan zegt ze, wat du gedaan hast, is zind. Du hast mij vergeleerd. Nu kent het aan het licht, zoals de Bibel dat leert en zoals wie die dat zo verken hebben gezegd. Nu kost dat zingen, wo Gott dat deed. Nu kent deine Sünde über deel. Du kost die nicht verstärken. Nu wacht du bloß, wat der deine Hüst kent, dann muss du bestraft haben. Des kleiner David muss die Strafe drehen, wat hij verdient hat. Aber du en echt manchmal ook. In unserem Leben haben vielleicht Sachen, wat wir leben, wat de Welt nicht antwoord. Keiner weet. Aber der liebe Gott weet dat. En de Bibel sagt uns, dat du es nicht verstärken. Die Sünden, die kommen alle über dir. Aber Jesaja sagt, die Strafe für all die Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So traurig würde es sein, wenn der Heiland nicht die Strafe hat genommen. Dann musst ich für meine Sünden und du verdienen, bestraft worden. Nu aber ist das anders, nu ist das angetüft. Nu zie ik zo dankbaar dat Jezus Christus mijn zenden schuldhaft gereagd en kreeg. En mijn wens en gebed is dat in mijn leven ik mocht dank bewijzen voor mijn heiland, voor dat wat hij voor mij gedaan heeft. Amen.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De lieve God heeft ons vader de geleen het gegeven dit programma uit te strullen en door de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkom. In de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fangen. Wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan soll ons ook de vandersche Betrachtung eine halb sein.

onze programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 712. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 712.

Goedenavond, lieve toehoorders van dit programma De Goddenoorrecht. Ik wil van jou de laatste predigt van dit ganzen samenhang over de omgestaltung en beeld Gottes nennen met jun type duilen. Ik wens dat God ons zegt, dat hij mij persoonlijk als prediger zegt, om jun dat rechtje te zaaien wat je in deze moment nodig hebben en brokken. Omdat wij alle type als gemeinde Jesu Christi diese Einheit finden.

Ich habe drei Predigten gebracht und ich möchte Ihnen einmal noch darauf hinweisen. In der ersten Predigt, da ich das von der Bibel her betone, Jesus ist das wahre Bild Gottes. In der zweiten Predigt, da ich das betone, dass von der Bibel her auch beleihe, dass wir mit der Wasser teilnehmen und riepen in diesem Bild Gottes. Das ist ein Prozess. In der dritten Predigt, da versuchte ich das von der Bibel her zu wiesen, dass diese ganze Umgestaltung nicht irgendwann abhielt mit den Jahren, sondern der hielt dann ab, wenn wir sterben oder wenn Jesus Wahrheit hat. Und daran, wo wir dann unsere Herrlichkeit mit am finden. In der letzten Predigt nu von dieser Serie möchte ich darauf hinweisen, wo kann ich diese drei Dinge, die ich vorher gepredigt habe, Jesus das Bild, meine Umgestaltung, in dit uithuilen, in dit streven, in dit, zolang als ik leef, dergtraatje, hoe kan ik dit tuinen? Woher krijg ik de beveiliging? Woher kan ik dat tuinen? Dan vind ik door een overschrift die mij gefällt, die zegt, de liefde, die beveiligt ons ter gemeenschap met God. Ik broek liefde. En leider heb ik van mijzelf niet liebe. Dat zegt ons de Bibel, zei er klar. Ik broek liebe te God zelfs. En van mijn liebe, van mijn ganze innerlijke instelling te God, van harte komt, dan wil je ik ook jaren met arm gemeenschap hebben. En dan mocht ik van jou met je tuipen bid, en de Bibel nennt het je, waar is dat met deze liebe aan mij? Dit is niet irgendeine Liebe, sondern dit is die Liebe, die Gott selbst is, die Gott selbst an ons nennbringt. Weil wir uns mal Römer Kapitel 5 abschlonen, in den 5. Vers aus Anleitung betend lesen. Wir brauchen Gottes Führung, auch für diese Predigt von der Owana. Und ich denke, das wird gut sein, wenn dit ans Gebet wir. Besonders sagt er dann in Römer Kapitel 5, Vers 5, die Hoffnung lässt nicht zu schauen worden, denn der Leib Gottes, der ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist von ihm. Kannst du mit diesem Gebet vor dich hören? Erstens mal, die Hoffnung lässt nicht zu schauen worden. Hoeveel mal denkt wie aan ons aan schemen? Wie worden te schande worden? Aber wer de hoopnung heeft, denk ik, die wordt niet te schande worden. Er hand vele, vele Bibel steden wat ons dit. Immer waar er zegt. En zelfs Jesus, om Tritz, had hoopnung, sonst wurde er dat niet gedoen han, zich handgeven voor ons te sterven. En im Ganzen, wo wir daran arbeiten, auch von uns selbst, durch den Heiligen Geist in der Bibel, dass wir das Ebenbild Gottes an uns wachsen lassen, jeftet Momente, wo wir uns schämen. Die jeftet Momente, wo wir auch die Hoffnung abgegeben haben. Dann müssen wir uns nur der anderen Kant ausstreichen und sagen, denn der Leib Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und das möchte ich von dir ganz besonders betonen, liebe Brüder, liebe Schwestern, und Jugendliche, die da nu sitzen, zuhören. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast, und wo du angefangen hast, diese Umgestaltung an die Worte zu lassen, du hast auch die Liebe Gottes in dir gut an dein Herz. Du hörst dir nicht von selbst. Du kannst auch den noch nicht verzeihen. Der kann bloß einfach durch den Heiligen Geist sein Wirken und dient in den Minhorten an. Und der ist du, nicht, dass der irgendwo bezieht ist, sondern der ist Banner, der ist an uns. Diese Liebe Gottes ist eine harte Utgegute. Und wenn wir uns das mal wirklich verstellen, wir haben ein Denkwutter, ein Kreuzwutter, das ganz voll in Saaten dort in unserem Hort nennen,
dann helpt het nog niet. Dat moet uitgegoten. En vielleicht fehlt het bij atelje van ons daaraan dat irgendwer jet en stelt dat kruis mal am. Amdat die lui wat daar binnen is, te sperren is, dat hij verraant, dat hij wieder jet, dat hij naar alle kanten eeuwerschelt. Dat is de Heiligen Geest zijn werkje aan ons aan, dat andere mensen dat aanwoorden en zijn dat wie deze gestalt Gottes, dit beeld Gottes aan ons, laten een gestalt worden. Dat is te zijn. Andere schmaakt je dat. Dan hij zegt in Johannes, van jund worden strömen uitkomen met leven dit water. Hoeveel van onze metmenschen vind je dit bij ons? Hebben we deze liefde en deze gemeenschap met God? We hebben eigen beziehungen. We reden met God. We lezen zijn woord. We loven om het hoop. We ermonen ons een ander met psalmen en loopgezingen. En we merken den bodem eruit en onze hart dat het wassen kan. Dat alles komt uit liefde. Deze liefde, dit zal aan ons zo werkelijk worden, dat het kruis is als van wie op een dash of een graterenbehelder water uitgeuiten, dat verschilt voets. En dat is wichtig, dat deze liefde aan ons uitgegoten wordt, niet als een tuienjool dit pakket, tuienbak dit pakket, of vielleicht sogar een tuienschweist dit aan ons is, dan helpt dat nog. Dat moet uitgegoten, dat moet am zich griepen. En mij is het wichtig, met jund van jou, door even na te denken, dat deze liefde immer wieder strömen aanneemt, en dat deze liefde immer wieder te sperren te zijn is. We hebben in de Bibel een Warnungswoord, dat zegt zum Schluss, wat de liefde kalt worden en fehlen van de Kinder Gottes. Daher nogmaals zo wichtig dit woord. Deze liefde moet aan ons uitgegoten zijn. Die moet aan ons brennen. En wanneer we dat al het hoop een beetje vernachlässigen, of dat moet wanneer we plotig zijn, een beetje verschlafen, dan wordt die immer weniger Wärme hebben. Die wordt niet zo zijn als die zijn zal. Ik kan deze dingen in mijn leven maar bloos, also de verheer erwähnde, ja, dat beeld Gottes en ons, Jezus en ik, zolang als ik leef, streven door dit, dan kan ik maar bloos echt deze liefde doen die God mij schenkt. En vielleicht is het einen den anderen een beetje meer uitmerken zei, du schloe mal dat kleine ding wat du dort teugepakt hast in deinem Hart, schloe dat mal twee. Laat het maar twee schloenen van God. Dan hij is de Janje wat een frische ding te merkt. En dat Janje, dat hij durch deze liefde. Wanneer je in de Bibel dan nog hast, dan werd ik die mal 2 Korinther kapitel 5 abschloenen. Den vers 14 wel we ons nu mal vernemen. We hebben kruid van een Römer van de liefde gelezen. De liefde, die is uitgegoten aan ons. En wanneer nu zo tatsächlich aan ons uitgegoten is, dan vinden we in 2 Korinther 5, vers 14. Dan de lief Christi, die drängt ons, wo wir ons ook door verheulen, dat einer voor alle gestorven is. En ze zijn dan ook alle gestorven. De lief Christi, die drängt ons. Dat geeft aan mij een noodschuwe. Dat geeft aan mij een geest, die niet ruhig en stil zijn kan. Denn wie hören dat dafür, dat Jesus allein voor ons starf en hij starf voor ons alle. We brauchen niet nog irgend Sachen meer doen, sondern ons en Christus nennen, was er lote. Damit is dan ook de ganze Sache geworden, dat dat beeld in ons gestalt aanneemt. Wo dat kämpft echt deze Liebe. Wanneer ons moet verstellen dat we een ganze groep Geschwister in Jesus Christus hebben, die hebben keinen Drang meer, door schift nog meer nu. Dan zullen we ons vielleicht mal op een weg merken, en zijn er irgendwo deze drie Vader mal waar stiever te merken. Da moet schwung zijn, da moet ergens wat schuwen.
En dat irgendwort, dat is niet irgendwort. Dat heet Liebe. Liebe te Christus. En de vrouw is, wo is onze Liebe? En wo groot is die? Nou, onze Brigum. De Brigum Jezus, die komt irgendwann de Bruidzeetje. En wanneer de Bruid den Brigum niet meer läuft, dan worden ze zich niet kennen, vermählen. En also denk ik nog mal aan, wann en viele Gemeindeglieder kein grote Wel meer is, kein grote Verlangen meer du hast, dan glaube ik einfach, zullen we den mal er kruis twee schlonen, oder twee schlonen loten, oder twee schnieden loten, zoals in Hebräer sagt, dat wordt Gottes als schorper, als een twee schnieden maße, omdat het mal waar erahnen kon, omdat diese Liebe mal waar erschelen kon, omdat diese Liebe uitgegoten wordt, en dat hij en ons vielleicht nach manchem Ost oder manche Wartel ein bisschen mehr Feuchtigkeit jaft, omdat hij Wasser lädt. Denn ein Stein kann man nicht jäten. En ein Biet halt ook nicht. Dat mat Flüssigkeit sein, dat mat Water sein. In diesem Fall von der Bibel her gekickt. Dat kann nicht Dieselöl sein, oder Nafta, oder Jaft, dann wird dat Sturm. Dat is dat Lebenswater, dat uit je goede woorde mat en onze harte. En dat is door. En dan drängt dat. Water zieht zich jeder kleinen openen waag ruit. En dat is in ihre Fall het beeld wat de Bibel ons geeft, waar wie van deze leven uit nieuwe schoven worden, Jezus immer ähnlicher te worden, en Jezus hen ja rond te iveren, de sporen te zetje, die hij ons geloten heeft. Ik mag Schluss maken van deze Serienpredigte met dem Johannes 15, Evangelium Johannes 15, Vers 9. All dit wat we gehoord hebben, gezien hebben, dat komt van woher, woram, woram zal wie dat doen, woram zal het zo zijn. Johannes 15, Vers 9. Zoals mijn vader mij leeft, zo leef ik jund ook. En dan komt een opvordering. Blijft aan mijn leven. Lieve geschwister, ik mocht deze vers nogmaals. Daar denk je met jund. Krijg zo, je neef zo, zoals mijn vader mij leeft, zo leef ik jund ook. En blijft aan deze leven. Is dit niet een zeer leeftoelige opvordering van onze Heer Jezus? Tjenja, blijf daarbij. Laat dat niet wegkomen. Laat dat niet liggen. Blijf daarbij. En blijf in deze leven. Ik mocht je het alle veel moed wensen. Uit te tjetje op dit moment, waar we deze Jezus bejenen worden, van aangezicht te aangezicht. En wel van ons fris vernemen, im Leben, im Gebet, im Taubleben, in der Einigkeit in die Gemeinde, in dieser Leib zu bleiben. Denn ich glaube von dir aus, dass eine von den schwierigsten Sachen, ohne die Christen, dass dieser Leib wörtlich ausgegoten und warm in uns ist. Ich möchte mit dir taub das Schlussgebet merken und ich wünsche dir im Notdenken Gottes sehen, en veel ervaring in dem wassen, in dem nastreven, wat Jezus van iedereen einen persoonlijk wil, wel we nog beden. Herr Jezus, ik dank die voor deze drie zaken, die ik van jou fresh en tijd heb, en vielleicht nog vele touwheerers en je schwester met mij, taub. Eerstens, deze leid,

Goeie Marius. Toe demel die mate drinkje en die radien koffer slurpse. En wanneer voorstand is Apos. Die begrijst hier Christoph, die hier staat program Tim Koffer en Mate. En het zou een fan dat je waar die de tijdje noemen haast aan te schulden. En nou ja, aan te schulden die het je niet lang op. Den bangel onhard, dat dit je nog een beetje lang aan. Dus allemaal, wat van de geraad haalst u? Dat je afgeeft door deze twee zaarten. Dat je wat je nog meer geeft, maar die wat me hier nu allemaal gaan krijgt bijvallen. Dat je afgeeft deze fine. En je afgeeft dat er nog deze groeve geraad zit, wie is allemaal. Maar een paar zeer die weer zaaien zijn. Doen dat we allemaal zinnen te fruistig eten. En dat ziet nu dan met de titel aan je waarde dat wat zaaien zijn.